0: Digital FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Yeah. De nacht van Vechtel.

0: FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: van Vechtdal FM.
1: Kensington.
0: En dit is nieuw.
2: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.

0: FM Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: FM Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Headlines. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar hoeveel mensen, dat is nog niet bekend. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar daarvoor. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
3: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
2: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
4: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
2: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met korte files. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je 5 minuten vertraging tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. En het rijdt langzaam op de A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem sta je een kleine 10 minuten in de file tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Headlines. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen22 CDA...

0: CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtel FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een vechtalbelevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. Het was over een streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Bijvoorbeeld op de A50 Eindhoven-Arnhem. Daar heb je in beide richtingen 5 minuten oponthoud voor knooppunt Bankhoef. Net als op de N317 van Doetinchem naar Dieren voor de aansluiting met de N348. En op de A15, er is maar 1 rijstrook open van Gorkum naar Nijmegen bij Bemmel na een ongeluk. De vertraging loopt daarop tot bijna een kwartier. En tot zover de ANWB

van Vechtdal FM. Olivia Dean. En dit is nieuw. Thomas

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaans hulpvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
7: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
6: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
8: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
6: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer!
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na de meivakantie staan er weer behoorlijk wat files in het oosten van het land, met vertraging op de A15. Van Gorkum naar Nijmegen bij Bemmel, daar heb je 10 minuten op onthoud, want na een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Op de A50 van Os naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Renkum. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. Je hebt ook van Arnhem naar Os 10 minuten op onthoud op de A50. Dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de N35 van Zwolle naar Almelo sta je ook 10 minuten in de file bij Wierdewest. En op de N322 van Beneden-Leeuwen naar Nijmegen heb je 10 minuten op onthoud bij Ewijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En dit weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Daar heb je een kwartier tijdverlies en dat heeft ook met een ongeluk te maken. Op de N35 van de Duitse grens naar Enschede heb je bij Enschede 10 minuten oponthoud. En op de A28 sta je ook 10 minuten in de file van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat...

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Vechtal FM Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. En Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
4: Elke dag wordt 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
3: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houta.
5: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
3: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. En tot zover.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft The Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtdal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtdal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtzomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal.

0: gaan.
1: Vechtal FM.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch waar de gemeente asielzoekers wil opvangen is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molen.

rechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. En tot zover een streeknieuws uit

0: 364 dagen per jaar is Park de Wezenlanden in Zwolle een heerlijk rustig park om even te ontspannen, even buiten te zijn.
1: Maar 5 mei is het springknallen, hossen met Kensington. Direct, Typhoon en Styx. En daarmee de Josty Band. 5 mei komen ze naar Zwolle. Mis niks van het Bevrijdingsfestival Overijssel bij RTV 4.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

Hallo van Antoon hoorde je en welkom bij het Amazing Menu met Fiona. De werkweek is weer begonnen en het weekend ligt alweer achter ons. Ik breng je komend uur op de hoogte van wat er afgelopen weekend is gebeurd en wat er aankomende dagen staat te gebeuren. Heerlijke nummers gaan we draaien en je hoort nu Jeroen van de Boom met Jij Bent Zo en Alphaville met Forever Young.

Ja, en we zijn weer begonnen. Is er nog een artiest of een nummer wat jij graag wil horen? Laat het dan vooral even weten via onze website vechtalfm.nl/app. Daar kun je mij een berichtje sturen. Of je kan een berichtje speciaal voor je moeders natuurlijk sturen, want het was natuurlijk gisteren Moederdag. Mocht je het gisteren vergeten zijn, kan je het natuurlijk proberen goed te maken door een verzoekje. Wij gaan het zo hebben over wat je gemist hebt op de televisie, maar vooral wat je lekker kan overslaan. Maar ik heb tjus voor jullie, want de enige echte Yvonne Coldewijer is terug. Ja, je hoort het goed. Moeten BN'ers weer vrezen? Dat is de vraag. Want ik neem je even mee. Yvonne Coldewijer was degene die alle juice of roebels bijvoorbeeld over André Hazes naar buiten bracht. Met welke vriendin die nu weer had of met wie die vreemd ging. Dat deed zij in een soort thuissetting met haar telefoon en een drankje erbij. En dat zette ze dan op Instagram. Nou, nu was dat zo groot geworden dat John de Mol dacht, hey, dat is leuk voor een programma op mijn televisiezenders. Maar achter de schermen is dat even anders gelopen. Programma gecanceld, rechtszaak geweest en Yvonne moet zich aan haar contract houden. Dus eerst moet ze de juice aanbieden aan het bedrijf van John de Mol. En daar krijgt ze trouwens goed voor betaald. En nu is het dus even stil geweest, maar ze is dus weer begonnen op kijk.nl. Een website waar je normaal gesproken programma's op kan terugkijken. En nu is de eerste aflevering geplaatst. Daar heeft ze dezelfde setting als destijds op haar eigen Instagram. Maar de inhoud van de juice vind ik nog niet heel spannend. Geen nieuws, puur haar mening. Dus voor nu is het braaf en hoeven BN'ers denk ik niet te vrezen. Maar voor hoe lang is natuurlijk bij haar altijd de vraag. Ik hou je op de hoogte van de juice, Maar nu eerst muziek. Hier hoor je J-Lo.

En ik hoop dat je in de auto lekker hebt meegezongen, want ik zing zelf altijd keihard mee met deze nummers. En je kan nog even lekker doorzingen, dus zet je radio lekker hard, want we gaan gelijk door met Leona Lewis met Bleeding Love. Je hoort de Rembrandts met I'll Be There For You en daarna DNCE, Cake by the Ocean.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Op 22 mei start in Molen de Konijnenbelt in Ommen de eerste expositie van Kunst onder de wieken. Drie kunstenaars uit Ommen laten hun werk zien. Jolanda Dantum met glaswerk, Joke van Eck met kleurrijke mixed media en Nienke Koning met vibre art. De expositie loopt tot en met 28 juni en is van vrijdag tot en met zondag gratis te bezoeken tussen 1 en 5. Nieuw Leuzenaar Michiel Huzen liep in Tsjechië tijdens de zware K6 Ultra maar liefst 539 kilometer in 6 dagen. De ervaren marathon- en ultraloper eindigde als 16e van 79 deelnemers. Huzen noemt het zijn grootste sportprestatie tot nu toe. Inmiddels richt hij zich alweer op een nieuwe uitdaging, de Backyard Ultra in Gieten, waar lopers doorgaan tot er maar één overblijft. De politie onderzoekt een autobrand op de carpoolplaats bij Noordstegeren in Dedemsvaart. Donderdagavond 7 mei rond 9:15 ging daar een auto volledig in vlammen op. Mogelijk reed kort daarna een voertuig weg richting de Lange Jacht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van opvallende situaties in de omgeving. Mensen met informatie kunnen contact opnemen via 0900 8844 of anoniem melden bij Meldmisdaad Anoniem. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal

0: En ik wil het met jullie nog even hebben over afgelopen weekend. Want vorige week was ik hier donderdag live en vertelde ik dat vermoedelijk Ruben ging winnen bij The Voice of Holland. En ik had gewoon gelijk, hij heeft gewonnen! Hij had ook wel het leukste liedje, vond ik persoonlijk. Maar de andere kandidaten waren ook fantastisch. Het enige waar ik me heel erg aan irriteerde, was dat de finale al vooraf was opgenomen. Dus op zich niet heel gek, hè? Eigenlijk is dat ook wel slim en veilig voor de kandidaten. Kan nog geknipt worden, opnieuw worden opgenomen. En dan kan je de hele finale echt super mooi wegkijken. Maar dan heb ik toch even twee dingen die het dan toch even verpesten. RTL Boulevard had bijvoorbeeld al clips van de finale uitgezonden voor de finale. Ja, vind ik dan een beetje jammer, want dan mis je eigenlijk een beetje de kleding die ze al aan hebben. De liedjes die ze gingen zingen waren dus eigenlijk al bekend, want dat hoorde je allemaal. Ja, dan heb ik al minder zin om te kijken. Maar goed, mijn tweede punt, want ik hou natuurlijk wel een beetje van klagen natuurlijk. Een live uitzending heeft natuurlijk wel zijn charme en dat miste ik nu heel erg. Want de uitslag, ja, dat werd gehouden in RTL Tonight bij Humberto Tan. Dus je hebt een tv-show met Humberto als presentator. En daarnaast heb je ook nog Edson en Chantal, de presentatoren van The Voice of Holland. Ja, ik vond het allemaal heel erg rommelig en verwarrend. En ik vond het echt wel een beetje een gemiste kans op een mooie finale. Of in ieder geval een mooie uitslag. Nou, in ieder geval, ik ga lekker door met Seal.
1: Het Vechtel FM Mazing Menu.

En ik maakte natuurlijk een foutje. Ik zei Siel en je hoorde natuurlijk de Spice Girls. Want ik ben natuurlijk uit de jaren 90. Dus voor mij waren de Spice Girls de grootste meidengroep die er ooit heeft bestaan. En samen met Moederdag dacht ik, cirkeltje rond. Maar goed, we gaan ook even vooruitkijken. Want we hebben deze week het Eurovisie Songfestival. Maar helaas, wij doen niet mee. Ik ben altijd fan en ik ga altijd op dinsdagavond en donderdagavond ga ik altijd... Zit ik helemaal klaar? Ga ik cijfers geven en wat ze aan hebben? Maar goed, en zaterdag kan ik altijd lekker genieten. Maar nu gaan we eerst lekker genieten van Snap en Kelly Clarkson.

En het komend uur nog meer meezingers in het Vechtal meezingmenu, zoals Cascada, Bluff en Michael Jackson. Zing lekker hard mee en tot volgende week. Hier is Animal met Neon Trees.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Vechtal FM, nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: is the substance.
1: Hoor dat alleen maar.
0: Any other channel.
2: Je lunch was nog nooit zo leuk. Het Vechtel FM Amazing Menu.

is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtdal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En drie organisaties.

0: Vechtal FM.
1: Glazen wasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Vechtal FM Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: van Vechtel FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtel FM. Nate Smith. After Midnight.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuringen moeten nog volgen. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal.

0: van Vechtdal FM.
1: Kensington.
0: En dit is nieuw bij Vechtdal FM. Somber Homebreaker.

0: Rouen.
1: Vechtal FM.
2: Schat, volgende week hebben we een feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
2: En dan zitten wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Kallas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Knooppunt Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de N325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Velperbroek 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Tegen de avond vertrekt een tweede vliegtuig met opvarenden van de hondenjus van Tenerife naar Nederland. De passagiers, zo'n 20 bemanningsleden van het schip, worden in de loop van de avond verwacht in Eindhoven. Tegen de man die afgelopen zomer iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is 14 jaar cel geëist. De verdachte heeft bekend. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het weer, af en toe een bui en tussendoor ook zon. Het waait stevig, bij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien en aan de kust kans op zware windstoten.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. Het was over een streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek is de vertraging een kwartier. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Knauwpunt-Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging door slecht wegdek. Daar is ook een rijstrook dicht. En bijna een uur vertraging nu op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A12 bij de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. En de EU denkt ook na over aanvullende sancties tegen Israël. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij een D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. En de man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op de president. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, waar de provincie en waterschap stellen voorwaarden

0: het Gelredome. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer.
2: Vechtal FM.
3: Hallo?
4: Hey.
3: Oh, hey.
4: You ready?

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Vechtal FM. Nieuws.
7: Door Albegens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 40 kilometer file in het oosten van het land. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort is de vertraging 20 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 15 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek. 35 minuten oponthoud. En op de A348 Doesburg-Arnhem bij Velperbroek ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Headlines.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar, vindt de commissie. Dick Advocaat gaat volgens het AD toch als bondscoach van Curaçao naar het WK. Fred Rutten zou zich hebben teruggetrokken. Advocaat plaatste zich met Curaçao voor het WK, maar stopte daarna om privéomstandigheden. Op het WK zou Fred Rutte hem vervangen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek is de vertraging 20 minuten. Daardoor ook file op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Velperbroek. Ook 25 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is nu ook nog een ongeluk gebeurd. Er was al een rijstrook dicht door slecht wegdek. Nu is ook nog de rechte rijstrook dicht. Vanaf het harde is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4. Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.

0: Uit 1974, ABBA en Waterloo in de maandagavondshow.
1: Vechtal FM.
2: De avondshow.
1: Jari de Jonge.
0: Ja, daar ben ik. Ik ben weer terug. Hallo, hallo. Vorige week toen stond ik met alle liefde van dien even mijn plekje af op de maandagavond aan een bijzondere uitzending omtrent 4 mei. Logischerwijze is er dan even geen tijd voor heel veel plezier en veel muziek. Dat kan ik me enigszins ook best goed voorstellen. Maar ik ben er weer. De 11e van mei, het jaar 2026. 5 over 7. We zijn lekker op tijd. We hadden geen reclameblok. Ik weet ook niet waarom. Maar goed, ja, soms zijn we gewoon wat sneller dan dat iedereen denkt. En dan hebben we wat meer tijd voor muziek. Nou, en wat voor muziek? Waterloo, ABBA. Nou, het kan alle kanten opgaan. Het is voor mij de eerste maandagavondshow van de maand. En een beetje traditiegetrouw. Ik ga toch binnenkort eens even kijken of we daar wat mee kunnen doen. Doe ik dan een specifiek thema in het eerste uurtje. Onder de noemer T-maandag. Is een leuke woordspeling voor het woord maandag en voor het woord thema. Nou, en vanavond, ja, we hebben gewoon een superleuk thema. We hebben namelijk het Eurovisie Songfestival als thema. We begonnen natuurlijk met de grote winnaar uit 1974 voor Zweden, ABBA. Het was de grote doorbraak voor ABBA. Hierna waren ze niet meer weg te denken en inmiddels gestopt. Maar ze zijn nog wel te zien in Zweden onder de noemer ABBA Voyage. En dan kun je ze zien als computerpersonages. Ja, dat is best wel vet. Nou, ik ben ook vanavond niet alleen de grootste songfestivalliefhebber. Die zit hier tegenover mij.
3: Ja, je kent mij, je kent mij.
0: Ik dacht, we gaan een songfestival showtje doen het eerste uur. Wie moet je dan uitnodigen? Niemand die wou. En dan kom ik uit bij Andries van der Wol.
3: Yes, dankjewel, dankjewel.
0: Normaal gesproken op de vrijdagavond te horen met Thank God It's Friday. Maar nu eventjes, nou, ik zal niet zeggen voor de laatste keer, want ik denk dat het wel een leuke show wordt. Maar nu even eenmalig op de maandagavond samen met mij de avondshow van Vechtal FM. En ja, ik moet toch wel even traditiegetrouw even deze uitzetten. Ja, dan wordt het in één keer heel stil. En deze aanzetten. Want we kunnen natuurlijk niet zonder dit deuntje, hè?
3: Ja, iconisch.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat vind ik ook wel. En het mooie is, ik heb toch het idee, nu Nederland niet meedoet, dat het wat minder leeft. Ik hoor er zo weinig over. Morgen is dan de eerste halve finale van het Songfestival. Zal ik je sterk vertellen, ik weet niet eens waar het wordt gehouden dit jaar.
3: Ik ga dit opzoeken voor je.
0: Nee, ja, jij bent mijn opzoek-orakel voor vanavond. Ja, ik heb geen idee eigenlijk. En nou weet ik, mijn moeder die is ook een groot Songfestival-fan. Ik heb wel gezegd dat we iets met het Songfestival zouden doen, maar ik heb niet precies gezegd wat. Oh, ik heb het hier voor me. Even kijken.
3: Vienna.
0: Vienna.
3: Wenen.
0: Vienna Calling. Ah, die Duitsers, ja.
3: Oh. Ja, Österreich, hè?
0: Oh, Österreich.
3: Österreich, oh, ja.
0: Maar daar praten ze Duits, hè?
3: Ja, ja. Daar praten ze wel een beetje.
0: Oh.
3: Ik weet niet welk accent ik ging doen, maar ja, ze praten het Duits, ja.
0: Ja, precies. We doen dus een uurtje alleen maar liedjes uit het Songfestival van de afgelopen jaren. En dat zijn de grootste hits. Maar ja, wij hebben wel een leuke playlist. Maar heb jij zelf nog een suggestie die wij vanavond kunnen draaien? Stuur hem in. Doe dat via vechtalfm.nl/app. En wie weet komt hij dan nog wel eventjes voorbij in deze... Deze themaandag, het Eurovisie Songfestival. Ze werd tweede in het jaar 1998. En dit is echt zo'n liedje die al eerder begint dan dat is aangegeven.
3: Jammer joh.

0: meegezongen hoor. En echt zo'n typisch Songfestival einde, hè? Dat was echt een dingetje in de jaren 70. Die eindigde altijd zo goed. Gewoon echt een kop en een staart. Dat ding, was echt ding, muziek. Ding, ding. Ja, want voor de duidelijkheid, dit was ook echt in de Songfestival periode. Mm-hmm. Waarin ze ook nog echt live orkesten gebruikten.
1: Oh ja, ja dat mag nu niet meer. Hè?
0: Nou, ik las, dat is wel iets wat ik van het Songfestival van dit jaar heb meegekregen. Er is voor de eerste keer weer een keer live muziek. Want er is een act die een live violiste op het podium gaat brengen.
1: Oh, oké. Okay. Dus oh, dat is wel gaaf.
0: Ja, het gebeurt niet vaak. Want ze hebben echt duizenden instrumenten bij zich, maar niemand speelt live. Ja. Het is allemaal op band. Waarom ze dat trouwens ooit hebben gedaan, dat weet ik niet. Want ik vind het echt het meest stomme ooit.
1: Ja, ik vind het ook zo zonde. Ja. Want er zijn prima artiesten die dat gewoon echt heel goed zouden kunnen doen.
0: Maar het ademt ook een stuk beter, vind ik, met een orkest erbij. Ik vind sowieso muziek met orkest, dat is altijd... Het komt meer tot leven.
1: Ja, gewoon, maar dan bedoel je ook echt gewoon een heel orkest. Ja. Of gewoon ook met bandleden, zeg maar.
0: Ja, ook bijvoorbeeld. Ja, ja maar met een orkest erbij en zo. Het komt allemaal zoveel meer tot leven.
1: Ja, is heel gaaf.
0: Ja, vind ik wel. 1974 was het voor Maud en McNeil. Later heeft trouwens Maggie McNeil, de vrouw van Maud en McNeil, nog weer een keer meegedaan aan het Songfestival. En toen met Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, bestaat al een... Ik zie een vraagteken bij Andries. Helaas.
1: Okay, ik zal de liggen. Ik zal even opzoeken.
0: Ja. En diezelfde Maud, dat was Willem Duin. Die is inmiddels al niet meer onder ons. Maar die had ook nog wel solo wat piratensuccesjes. Want dat was het ook wel een beetje. Hè. Het is echt piratenmuziek. Ja. Ja, ja. Ze deden trouwens mee in het jaar waarin ABBA, die we aan het begin van dit uur draaiden, wonnen in 1974. Dus dat is wel grappig. Mocht je nou net inschakelen en denken, waar hebben zij het allemaal over? Wat zijn ze aan het doen? Nou, mijn naam is Jari de Jonge. Op de maandagavond altijd tussen 7 en 9 te horen. En tegenover voor mij even eenmalig op de maandag te horen Andries van der Wolf. En wij samen presenteren het eerste uurtje van de avondshow alleen maar in de Songfestival sferen. En dat doen we omdat het leeft wat minder, omdat Nederland dit jaar niet meedoet.
1: Ja, we moeten het gewoon echt zelf even levend houden.
0: Precies. En toen dacht ik, nou laten we gewoon een soort greatest hits van het Songfestival gaan draaien vanavond in het eerste uurtje. Onder de noemer Theemaandag. Maar tussen al het Songfestival gedruis door hebben wij natuurlijk ook weer een vraag gekregen. De doorgeefvraag die doen we nou een paar maandjes met alle avondshows en Thank God It's Friday op de vrijdagavond. Jou wel bekend.
1: Ja, zeker. Die komt me heel bekend voor.
0: Zeker. Dus ik krijg dus een vraag van Thank God It's Friday en ik beantwoord die. Die geef ik door aan Jos van der Wolde, die op dinsdag te horen is. En die beantwoordt hem weer en die geeft hem door aan Erik en Astrid op de woensdag. En binnenkort op de donderdag aan Cliff, maar die is er nog even niet. Dus die geeft hem automatisch weer door aan Thank God It's Friday. En zo gaan we dus iedere keer het rondje af. Het klinkt allemaal heel erg ingewikkeld, maar dat is het niet. Jullie hadden een vraag afgelopen vrijdag. Welke vraag hebben jullie voor mij bedacht?
1: Ja, nou ik vind dit ook wel een hele leuke. Als je één dag overal ter wereld zou mogen rondkijken zonder reistijd of kosten, waar zou je dan heen gaan en waarom?
0: Zo.
1: Heb jij een droomvakantiebestemming? Iets wat je echt nog heel graag wil zien?
0: Ik moet zeggen, in de algemene zin ben ik niet zo'n vakantieganger.
1: Nee, helemaal niet.
0: Maar ik zal dan gewoon zeggen iets wat ik volgend jaar met mijn moeder ga doen. En daar houd ik me dan dit jaar maar gewoon ook even aan vast. Ik zou zeggen naar Engeland voor de Beatles Tour.
1: Oh,
0: ik wil heel graag nog die tour doen van de Beatles. Waarop ze dus dat zebrapad bewandelen en de Abbey Road Studios en zo. Ik wil dat allemaal nog bekijken. En Engeland is sowieso een heel mooi land om gewoon naartoe te gaan.
1: Absoluut.
0: Dus, en Londen staat ook nog hoog op mijn lijstje. Dus wel een beetje de Engelse sfeer in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik ben een paar keer in Engeland geweest. Op een paar verschillende plekken. Dat ga je tof vinden. Het is een ontzettend leuk land om naartoe te gaan.
0: Leuk.
1: Als het weer mee zit.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel een goeie, ja. En jij dan?
1: Ja, nou, ik zou heel graag willen dat het zonder reistijd of kosten was. Want deze reis die heb ik al geboekt voor deze zomer. Over een twee maandjes ga ik op vakantie.
0: Ja.
1: En dan ga ik eindelijk een keer naar Japan toe.
0: Oh, wat
1: dat
0: vet.
1: Dat wil ik echt al super lang. Ik vind het een super fascinerend land om heel veel verschillende redenen. Het is natuurlijk een... We gaan naar de grote steden, Tokio en Osaka. Het lijkt me al fantastisch om een keer in zo'n grote wereldstad te zijn. Er is heel veel mooie natuur, cultuur die in sommige delen heel erg op die van ons lijkt. En op andere totaal anders is. Ik ben ook nogal een autoliefhebber. En er is een heel grote autocultuur
0: uiteraard,
1: daar.
0: Uiteraard. Japan dus, is zo. Ja, Japfest. Ja. Daar ga ik ook altijd naartoe op. De Titibaan. Assen. Ja. Dus,
1: dan denk ik dat ik jou daar nog nooit ben tegengekomen. Nee, want daar ben ik ook regelmatig geweest.
0: Gaan we dit jaar eens even opletten. Ja, als het helemaal goed. Is. Dat komt helemaal goed. Ja, en dan moeten wij uiteraard nog even een vraag bedenken voor de man die morgen weer is te horen. Jos van der Wolde tussen 7 en 9. En omdat we toch in de Songfestivalsfeer zaten, had ik al een vraag in gedachten de hele tijd al.
1: Okay.
0: Ik zat te denken aan het vraagje. Als jij een songfestival act zou opvoeren, wat voor act zou jij dan opvoeren? Dus wat zou je doen?
1: Ik ben heel benieuwd wat
0: Jos
1: hiermee
0: neemt. Zou jij een popliedje doen? Zou jij een metalliedje doen? Wat voor act of liedje zou jij opvoeren tijdens het Songfestival? Ik denk dat dat een leuke vraag is om een beetje aan het thema voor te borduren.
1: Nou, zeker.
0: Dat denk ik wel. Ik heb ook wat van een vinyl meegenomen. En daar komt Rosalyn uit met Snap.

0: dat leuke einde weer, hoor. Let op, hè. Like a puppy. Komt-ie. On a string.
1: Jammer.
0: Ah,
1: dat heb je soms. De avondshow.
0: Jari de Jonge. Ja, en Andries van der Wolf, die normaal gesproken op de vrijdagmiddag hoort van Vechtal FM.
1: Goedenavond.
0: Thank God it's Friday. Wij doen een uurtje aan Songfestival liedjes, omdat wij vinden dat het nog wel een beetje moet leven. Nederland die doet natuurlijk niet mee en zoveel landen. Heeft allemaal te maken met het feit dat Israël mee mag doen en Rusland en allemaal politieke redenen. En daarom heeft de EBU heel veel landen moeten missen dit jaar. Het Songfestival dat wordt gehouden in Wenen, toch, meende ik?
1: Ja, inderdaad.
0: Vienna, op zijn Engels. Daar heeft volgens mij, daar is ook een nummer over gemaakt, Vienna. Van ja, Ultra Fox, geloof ik, toch?
1: Oh, ja. ik dacht direct aan Billy Joel.
0: Oh, ook mooi.
1: Ja.
0: Ah, dan zouden we ook zo'n thema over kunnen doen over Londen. Ja, nee, vind ik goed. 1967, zoals ik al zei, Puppet on a String van Sandy Shaw. Zij won het Songfestival ook. Dus dit is weer zo eentje die je ook op deze plaat kan vinden. Ja, de camera's die doen een beetje rot vanavond. Maar ik heb hier een plaat bij me. En dat is een collected plaat. Er zijn heel veel LP's in de vorm van collected serie. En dat zijn dan alleen maar Eurovision winnaars. En dan zet ik toch eens even te kijken. Puppet on a String. Jazeker staat hij erop.
1: Ja.
0: Het is het laatste kantje. Puppet on a String uit Engeland. Dus Sandy Shaw, die staat hier gewoon netjes op.
1: En nou, uit alle jaren is dit?
0: Ja, van alles wat. Ja, je mag gewoon eens bekijken.
1: Het is een beetje door elkaar.
0: Ja, precies.
1: Mooi man.
0: Ja, dat is super vet. En heb jij zelf nou nog thuis als luisteraar van Vechtal FM een goed verzoekje in dit uurtje? Laat het even weten. We doen het nog een half uurtje. Vechtalfm.nl/app voor jouw Songfestival liedjes. Het hoeven niet per se winnaars te zijn. Hè? Het mag gewoon alles zijn. Nou is er ook nog wel even een dingetje. Want ja, we hadden het er net buiten de microfoon even over. Van, we weten eigenlijk helemaal niet wat voor muziek er dit jaar in wordt gestuurd. Omdat het dus echt helemaal niet leeft. Nou, we hebben al het een en ander gehoord. Maar dat willen we graag ook even delen met jullie daar thuis. Ja, we gaan gewoon even een paar landen door. En we kijken eens even wat er meedoet. En dan gaan we langzaam richting het streeknieuws van 7:30 toe ook. Dus dat is een goeie. Laat maar gewoon wat horen. Ik laat me verrassen, zou ik zeggen.
1: Nou, laten we dan even beginnen met onze zuidenburen. België. Die sturen Escila met Dancing on the Ice. Dat klinkt zo.
0: Hoppa.
1: Lekker de beuk erin direct, hoor.
0: Nou, wel. Klinkt zeker niet verkeerd.
1: Ik denk dat dit nog wel eens in mijn show kan gaan komen.
0: Ja, wel, hè?
1: Laten we dan doorgaan naar winnaar van een paar jaar geleden, die ons Maneskin brachten. Ik ben wel nieuwsgierig naar Italië.
0: Oh!
1: Dit is Sal da Vinci met Per Sempre Sì.
0: Nou, netjes.
1: Leuk dat het in de eigen taal is.
0: Ja, dat ben ik ook een voorstander van. Ik vind het lekker. Klinkt het trouwens tot nu toe.
1: Ja, zijn er lekkere swingen.
0: Een goed popliedje, zeker.
1: Dan een klein stukje door naar het land wat net weer terug is in de competitie. Heel veel gaan eruit, maar deze is er niet zo lang weer in. Luxemburg. Eva Maria met Mother Nature.
0: Zit jij nou gewoon bewust de goede nummers ertussen uit te kiezen of zo?
1: Ik ben echt willekeurig aan het klikken.
0: Ik zie het ook gebeuren. Op je beeldscherm, maar ik vind dit helemaal niet zo... Het lijkt wel alsof Nederland niet meedoet dat de andere landen denken van... laten wij maar gewoon even extra een tandje erbij zetten.
1: Ja, precies.
0: Oh, ik zie een viool. Is dit misschien dat meisje waar ik het over had? Dat er een viool mag meedoen?
1: Ja, nou, dat is de enige live artiest of live instrument.
0: Ja, nou wat... Oh ja, we doen er nog eentje. Nou, Malta. Nou,
1: Malta.
0: Echt een land wat er nooit heeft gewonnen, geloof ik.
1: Nou, misschien Aydan met Bella.
0: Heel orkestraal.
1: Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd naar een hele gekke of zo. Ik ga hier langs...
0: Ja, ik moet zeggen, waar zijn de clowns? Zullen we daar zo meteen nog eens even naar op zoek gaan?
1: Zullen we nog even snel luisteren naar Finland? Ik zie daar een heleboel vlammenwerpers als ik er overheen beweeg.
0: Voor u dan maar. Oh, ik zie weer een viool.
1: Linda Lampenius. En Peter Parkonen. Liek hinten het heen.
0: Hey, saxofoon. Oh nee, viool, sorry.
1: Er gebeurt hier een hoop.
0: Jou. Heel spectaculair, inderdaad.
1: Nou, het klinkt allemaal heel gaaf.
0: Ik denk dat wij nog wel even op zoek moeten gaan, Andries, naar echt de clowns van dit jaar.
1: Ja,
0: want er
1: absoluut.
0: Zit altijd een gekke inzending tussen. Dus dat gaan we even doen. Dat doen we sowieso na Sandra Kim, de grote wereldhit voor haar voor het Songfestival. Shamela, Shamela Fee. En het streeknieuws van 7:30 komt er ook voor je aan.

0: Ze zong in 1986 in het Frans, maar ze deed mee voor België aan het Eurovisie Songfestival. Sandra Kim en Jamie La Vie.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Zeker, en dat streeknieuws dat krijg je voor de vorm een keer niet van mij, maar hij is toch in de studio. Ik dacht, laten we het maar meteen even doen. Andries van der Wolf, het streeknieuws.
2: De politie is op zoek naar getuigen van een autobrand op de carpoolplaats bij Noordstegeren in Dedemsvaart. Op donderdag 7 mei om 9:15 s'avonds is daar een auto in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Volgens de politie is vermoedelijk kort na het incident een voertuig weggereden over Noordstegeren in de richting van de Langejacht. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844 of via Meldmisdaad Anoniem. De Stichting Landschap Overijssel organiseert dit jaar weer begeleide excursies in het natuurgebied Beerse. Tijdens een wandeling van ongeveer 2 uur nemen ervaren gidsen deelnemers langs zandverstuivingen, bossen, heiden en veenputten met aandacht voor zowel natuur als cultuurhistorie. De excursies vinden plaats op 26 mei, 2 juni, 16 juni en starten om 7 uur 's avonds vanaf parkeerplaats Beerse. Aanmelden kan via de website www.landschapoverijssel.nl/activiteiten. Balloon Fair Staphorst vindt dit jaar plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli en is gratis toegankelijk voor bezoekers. Het evenement trekt jaarlijks veel publiek en heeft inmiddels een vaste plek op de regionale agenda veroverd. Tijdens de 7e editie staan tientallen luchtballonnen centraal en kunnen bezoekers het spektakel vanaf het terrein bekijken. Daarnaast biedt de organisatie opnieuw de mogelijkheid om ook zelf een ballonvaart te maken.
0: Andries, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Krijg je van mij nog het weerbericht en dan moet ik deze hebben. Ja, allemaal schijfjes en dingetjes. Ja, dat is mooi aan radio maken. Vanavond en vannacht blijft het onstuimig. Er staat een harde wind en af en toe trekt er nog een kleine bui over. De zon die kan her en der ook nog even tussen de wolken voorbij komen. Daarbij koelt het wel af naar zo'n 8.

0: We moeten ons oud gaan voelen, man. 11 jaar geleden alweer.
1: Oh, man, stop.
0: 2015 voor Marcel Melo en zijn fantastische Heroes. Ja, die wordt eigenlijk weinig meer gedraaid, maar wat een rete goed popliedje was dat eigenlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Zo dan, hij heeft het ook gewonnen in 2015. En ja, wat zit er in dat water van Zweden?
1: Ja, dat is echt heel bijzonder.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Want we draaiden al ABBA, kwam uit Zweden, uiteraard. We draaiden zojuist Heroes, komt uit Zweden. En de volgende plaats, ja, die komt ook gewoon uit Zweden. Het is allemaal Zweden. Het is bizar. En dit is wel een favoriete van jou, geloof ik, hè? Dat heb jij mij wijsgemaakt.
1: Ja, dit is wel, deze is wel up there, ja. Ik hou van een beetje elektronische muziek. En zeker die early EDM tracks van rond de 2010s.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, dan is dit uiteraard eentje die in het favorietenlijstje moet komen.
0: Nou, we zitten lekker in de winnaars only, want de grote favoriet van Andries, waar hij het over heeft, is uiteraard Euphoria van Loreen. En wat is nou een van mijn favorieten? Nou, die draai ik er lekker achteraan. Dat is wel een lekkere oude gouwe. 1972 won zij voor Luxemburg het Eurovisie Songfestival. En dat deed ze met Après Toi. Ik heb het over Vicky Leandros. Je hoort onze favorietjes gewoon lekker even achter elkaar. Eerst te beginnen met deze. De stoomboot van Sinterklaas die komt eraan, geloof ik.

0: Twee winnaars achter elkaar en twee complete andere nummers. Je hoorde Euphoria van Loreen uit Zweden. En dit was Vicky Leandros en Après Toi. Hier bij Vechtel FM in de speciale themaandag uitzending. Een uurtje lang aan het Songfestival. En ik heb het eens even opgezocht, want ik was er toch wel benieuwd naar. Hoe vaak heeft Nederland nou het Songfestival gewonnen? Want dat is toch ook nog wel even een vraag die we nog wel even moeten beantwoorden, denk ik.
1: Oh.
0: Andries, hoe vaak denk jij?
1: Oké, ik weet direct natuurlijk Duncan Lawrence, Arcade,
0: uiteraard.
1: T-Jin.
0: Hey, heel goed. Zo, netjes.
1: En dan moet ik even echt heel diep gaan nadenken. Dat zijn,
0: die zijn ook wel moeilijk. Je zou er nog eentje kunnen noemen, denk ik. De andere twee zijn wel heel lastig, hoor.
1: Poeh. Oké,
0: okay.
1: Dan hebben ze 5 keer gewonnen.
0: Zal ik het? Ja.
1: Yes.
0: Kut. Shit, dan was
1: Kijk,
0: dan
1: heb ik handig losgepeuterd.
0: Ja, dat was een beetje rot.
1: Ja, nou, heel mijn,
0: zal ik een tipje geven voor misschien nog eentje? Wellicht dat het je iets zegt.
1: Ja, okay, doe maar.
0: Ik doe even een klein... Even een keelschraapje. Ja, la la la, ja la la, la la, ja la la, ja la la la, la la la. Nee, hè?
1: Ik vind dat je hem heel mooi performt.
0: Verkracht, maar... ja, precies. Ja. Nee, ik zal het je meegeven, want ik had dit zelf ook niet meer geweten, los van die ene die ik probeerde te zingen. In 1957 won Nederland met Corrie Brokken en het liedje Net als toen. In 1959, 2 jaar erop, won Nederland nog een keer. Dit ben ik helemaal vergeten. Teddy Scholten een beetje. En volgens mij ken ik hem wel, want dat is een beetje. Dat weet je. Als je het hoort, dan ken je het wel.
1: Dit zit ergens heel ver in mijn brein.
0: En die ene die ik dus bedoelde, dat was Lenny Koer en de Troubadour.
1: Ah, de Troubadour.
0: Ah, zeker.
1: Dat was een songfestival was, joh.
0: Precies. En 1975, jij zei het al, toen wonnen ze ook. En dat was met dit nummer een van de betere Nederlandse inzendingen. Teach In en Ding A Dong. Is het

0: Het is wel zo'n liedje, ja.
1: Ja, toch?
0: Ik denk als je dat clipje ook erbij zoekt, dat je ook gewoon echt ziet hoe ze dansen in van die hele ouderwetse jaren 80 kleuren.
1: Ja, prachtig.
0: Blauw, geel, weet ik het allemaal. Bugs Fizz en Making Your Mind Up hoorde je hier bij Vechtal FM in het laatste gedeelte van deze songfestival uur. Dat is niet echt heel goed Nederlands, maar goed, neem het maar even voor lief. Nee, zometeen gaan we gewoon een reguliere avondshow doen. En dat gaan we onder andere doen met de albumstrijd. Douwe Bob zit in de albumstrijd in de muzikale boksering. Ga ik je zometeen alles over vertellen. En verder nog muziek van Somber, Years and Years en ook de nieuwe van The Indian. Die komt er voor je aan. Oeh, nou, spannend hoor. Ja, dit is toch wel het legendarische nummer. 2019 won hij voor ons eigen land. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
5: Doral Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
6: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
5: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
7: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
5: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt en we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4. Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.

0: Hoor hem eens hoog gaan, hoor hem eens hoog gaan. Je zou denken, het is Earth, Wind & Fire. One more time. Maar nee, het was de comeback in de jaren 80 voor de Average White Band. And let's go round again.
1: Vechtal FM, de avondshow. Jari de Jonge.
0: En Andries van der Wolf, die er ook nog steeds bij is. Hallo, hallo, hallo. Wij maken nog een uurtje plezier en vertier op de maandagavond. Wat ben je aan het uitspoken? Dat is eigenlijk de prangende vraag. Laat het weten via vechtalfm.nl/app. Ga naar die site toe, tik je berichtje in en dan komt het allemaal hier netjes binnen in de studio. Lezen wij het en dan kunnen we genieten van jouw plannen. Wat heb je afgelopen weekend uitgesproken bijvoorbeeld? Of wat heb je gewoon nog op de planning staan deze week? Het is allemaal welkom en laat ook gewoon even een leuk verzoekje achter. Wellicht dat ik hem nog even kan draaien. Nou, als je iets van Duran Duran, Bruce Springsteen of Armin van Buuren, haha, in gedachten had, dan hoeft dat niet meer, want die komen er sowieso aan. En traditiegetrouw gaan we hem ook weer spelen, hè? Het is weer maandag en dat betekent altijd in de tweede uur de albumstrijd, waarin ik een artiest of band in de muzikale boxring zet. En aan jou de schone taak om één album te kiezen waar ik twee liedjes van ga draaien.
1: De albumstrijd.
0: Ja, en ik zei het al in het vorige uur. Douwe Bob, die heb ik in de muzikale boxring gezet. Het is wel echt een moeilijke keuze, hoor. Het zijn echt waanzinnige albums. 2 jaar zit er tussen de twee albums die ik heb uitgekozen. Als eerste het album uit 2016. Dat is het album Full Bar. En ja, ga je daarvoor, dan hoor je de volgende twee liedjes. Het is album A.
1: Album A.
0: Slowdown, uiteraard. Won't you help me? You gotta... Songfestival inzending, hè, voor Nederland.
2: Dat is ook zo, ja.
0: Jazeker, ja. Stond op het album Fool's Bar, ja. En als tweede van dat album hoor je deze. Oh, dit is kippenvel, zeg. Jacob's Song. Dit is zo waanzinnig goed, hè? Maar ja, de albumstrijd zal de albumstrijd niet zijn als ik ook, ja, nog een ander album in de spotlight heb staan. 2018, dat is het album The Shape I'm In en dat is album B vanavond.
1: Album B.
0: Als eerste hoor je Shine. Beetje vergeten plaatje van hem trouwens, heel fijn. Maar ja, er is nog een keuze van dat album, The Shape I'm In. Je hoort ook het prachtige I Do van Jacqueline Govaert van Craship. Die was de frontvrouw van Craship. In samenwerking met Douwe Bob. Ik moet wel zeggen, van beide albums heb ik twee tranentrekkers ook gekozen, hoor.
2: Ja, nou.
0: Ik dacht, het is toch allemaal een beetje treurig buiten. Ik dacht, we pakken een beetje dat soort weer erbij. Of dat soort platen.
2: Die slechte stemming houden we erin.
0: Nee. Ja, precies. Overigens ook een waanzinnige versie van, ja, daar was hij weer. Onze grote man, Dunk Lawrence, die heeft hem ook ooit gedaan voor de beste zangers. Nou ja, de grote vraag is, welk album ga jij voor? Fool's Bar 2016, dan hoor je Slowdown en Jacob's Song. Of album B, The Shape I'm In uit 2018, dan hoor je Shine. En daarachteraan I Do van Douwe Bob en ook Jacqueline Govaert. Vechtalfm.nl/app, dat is het adres waar ik naartoe kan.
1: De hits van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw bij Vechtal FM.

0: Wanneer deed hij nou mee aan het Songfestival, zei je? Of wanneer heeft hij meegedaan?
1: 2024 was dat, 2 jaartjes terug.
0: Ja, dus een beetje ondergesneeuwd eigenlijk, hè?
1: Ja, die deed het toen ook niet heel fantastisch.
0: Nee.
1: Met Dizzy deed hij toen mee, daarmee is hij 18e geworden van de 25.
0: Ja, dat is inderdaad niet echt heel best. Dan heeft hij het met zijn eigen projectje beter gehad. Years and Years, je kent hem als Ollie Alexander, formerly known as Years and Years, want zo heet hij tegenwoordig op Spotify. Het gebeurt wel eens vaker trouwens, dat artiesten hun naam veranderen. Goed voorbeeld is Terrence Trent D'Arby, die heet tegenwoordig Sananda Maitrena. En zo, ik heb dat oude album heb ik nog in de kast staan van Terrence Trent D'Arby. En dat is een hele lange titel. Iets met According to Terrence Trent D'Arby, bla bla bla bla. En dan heb je nog het oude album. Maar op Spotify is die hele vormgeving ook veranderd. En nu heet dat album dus According to Sananda Maitrena. Dus dat is wel grappig. Hey, het is tijd om eens eventjes door het muzieknieuws te grasduinen. Dat doen we iedere keer in het tweede uurtje van de maandagavondshow. En ik begin even met nieuws over Oasis. Want Disney die brengt in september een documentaire uit over de Engelse band Oasis. De film die volgt de reunietour van de broers Liam Gallagher en Noel Gallagher, die vorig jaar voor het eerst sinds 2009 weer samen optraden. Ook gaven ze samen hun eerste interview in 25 jaar. De documentaire is geproduceerd door Steven Knight, bekend van onder andere Peaky Blinders, en geregisseerd door Dylan Sorden en Will Lovelace. De film die draait vanaf 11 september in de bioscoop en verschijnt later ook op Disney+.
1: Dan heb ik nog meer Songfestival nieuws om er toch een beetje bij te blijven. De Noorse Songfestival inzending van zanger Jonas Lof heeft van de European Broadcasting Union een waarschuwing gekregen omdat zijn optreden tijdens repetities te sexy en niet familievriendelijk zou zijn. Hij reageerde zelf luchtig op de kritiek en noemde het de leukste waarschuwing die hij kon krijgen. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is natuurlijk komende dinsdag.
0: Ja.
1: Terwijl Love donderdag optreedt in de tweede halve finale met het lied Ja Ja Ja.
0: Ja Ja Ja. Oh. Ja, en jij hebt nog een nieuwtje, want ik wil de laatste graag doen, want dan wil ik op aansluiten op het gebied van muziek, want ik draai altijd een plaatje die aansluit op het muzieknieuws. Dus vandaar, okay. Je mag lekker doorgaan.
1: Nou, helemaal goed. Dan heb ik nog een nieuwtje dat eerder bij jouw droomreis paste.
0: Leuk.
1: Jij wil heel graag een keer naar Engeland en dan naar voor de Beatles Tour. In Londen opent in 2070 een officieel The Beatles Museum op het historische adres Tree Savile Row, waar vroeger platenmaatschappij Apple Corp zat. Het museum krijgt 7 verdiepingen met uniek archiefmateriaal, tentoonstellingen, een reconstructie van de studio waar het album Let It Be werd opgenomen en toegang tot het beroemde dakconcertlocatie uit 1969.
0: Oh, vet!
1: Paul McCartney noemt het initiatief een fantastisch idee. Mede omdat fans bij Abbey Road nu alleen buiten foto's kunnen maken op het bekende zebrapad.
0: Nou, aha,
1: zet hem op je bucketlist.
0: Precies.
1: Fans kunnen zich voor een bezoekje aanmelden via de officiële website van The Beatles.
0: Ah, nou wat super tof. Dat is vet, hè, dat je dan ook op dat dak kon staan. Want daar hebben ze echt wel een legendarisch concert gegeven, hoor.
1: Ja.
0: Volgens mij was dat een van hun laatste concerten, als ik het goed heb ook. Weet ik niet helemaal zeker, maar ik ken het beeld wel. Dat ze echt op dat dak staan en dan echt een gigantisch concert geven voor 100 miljoen fans die daar stonden waarschijnlijk wel, daar in Londen. Dus dat is wel vet.
1: Nou,
0: daar kan ik daar zeker heen.
1: Ja, ja. Als jij daar volgend jaar, als jij nu alvast inschrijft, 2027, who knows?
0: Nou, precies. Ik sluit af met een bijzonder nieuwtje. Want dit is echt een dit is een samenwerking dat had niemand zien aankomen, denk ik. K3 die maakt dit jaar samen met rapper Donny het foute anthem van radiozender Q Music. Het nummer heet Schaduw en is de eerste samenwerking van K3 met een andere artiest in de jaren dat zij K3 zijn. De zangeressen Hanne Verbrugge, Marten de Pielesijn, Julia Bosman, die noemen het een samenwerking verrassend en ook energiek. En ook Donny is enthousiast en noemt het een man to be. DJ van Q Music, Menno Barreveld, die maakte het maandag bekend dat K3 het themanummer van de Foute Muziekmaand verzorgt. Maandag, dus eigenlijk vandaag, is Schaduw voor het eerst te horen in de ochtendshow bij Q Music. Nou, en niet alleen een radioprobeur bij Q Music. Het is ook een radioprobeur, denk ik, hier bij Vechtel FM.
1: Ja, ik kan hem gewoon hier laten hoor. Je hoeft niet naar Q. Nergens voor nodig.
0: Nee, precies. Ik blijf het gewoon lekker hier. Want niet alleen bij Q Music is het een radioprimeur. Ook hier bij Vechtel FM is het een radioprimeur. De nieuwe single van K3 in samenwerking met Donnie heet Schaduw. En dit is voor de eerste keer, dat kun je wel merken, op de radio. Ik ben heel benieuwd.

0: toch wel in het kader van Bondsongs een van de betere dit, hoor.
1: Absoluut.
0: Gelijknamige film A View to a Kill met Roger Daltrey. Tevens ook een van mijn favoriete James Bond acteurs. In de hoofdrol. En dan moet ik altijd denken aan Grace Jones, die zangeres, die daar ook in speelde in die film. En dan moet ik altijd even denken aan de Eiffeltoren, waar een scène in zat. Ze gingen helemaal naar boven en dan gingen ze elkaar achtervolgen in de Eiffeltoren. En dat was echt wel een hele vette film, oh, A View to a Kill. Ja.
1: Ik moet er even weer goed nadenken. Ik heb ze allemaal gezien.
0: Maar het is lang geleden.
1: Ja, het is lang geleden. En het, ja, er zijn zoveel Bondfilms. Ja. Er is zoveel. Ik kan ze nog steeds allemaal een keer opnieuw kijken.
0: Ja, dat snap
1: ik. Nog steeds weer dingen die ik weer voor het eerst zie, zeg maar.
0: Hey, we zijn ook nog steeds bezig met de albumstrijd. Twee albums van de oude Bob vanavond in de muzikale boksring. De vraag is, van welk album wil jij zo meteen twee liedjes horen in de avondshow? Ik heb deze twee albums uitgekozen.
2: Albumstrijd.
0: Album A is het album uit 2016. Full Bar, dan hoor je Slow Down. Was ook de Songfestival inzending. En ja, de reden dat ik Douwe Bob er maar eens even weer uit heb getoverd. Hij heeft ook kort geleden een nieuw album uitgebracht trouwens. En deze hoor je ook, Jacob's Song.

0: Maar er is ook nog een album B. En dan hoor je deze twee liedjes.
1: Album B.
0: Het album The Shape I'm In uit 2018. Shine als eerste. En als tweede keuze hoor je het duet met Jacqueline Govaert van Cressip, I Do.
2: I shake a sigh, ache a sigh, pray.
0: Stuur jouw favoriete album nog even in via vechtalfm.nl/app. En later in de avondshow, zo, daar kwam er lekker Rotterdams uit. Later in de avondshow krijg je de uitslag.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: En dat streeknieuws krijg je van Andries van der Wolf.
3: De politie is op zoek naar getuigen van een autobrand op de carpoolplaats bij Noordstegeren in Dedemsvaart. Op donderdag 7 mei om 8:15 s'avonds is daar een auto in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volgens de politie is vermoedelijk kort na het incident een voertuig weggereden over de Noordstegeren in de richting van de Lange Jacht. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem.
4: Sorry,
0: ik was even niet aan het opletten.
3: Ding ding.
0: Nee, oh ja, nee, nou gaat het godver. Moet dat nou weer op het laatst?
3: Komt goed. Stichting Landschap Overijssel organiseert dit jaar weer begeleide excursies in het natuurgebied Beersen. Tijdens een wandeling van ongeveer 2 uur nemen ervaren gidsen deelnemers mee langs zandverstuivingen, bossen, heiden en veenputten met aandacht voor zowel natuur- als cultuurhistorie. De excursies vinden plaats op 26 mei, 2 juni en 16 juni. Aanmelden kan via de website www.landschapoverijssel.nl/activiteiten. En de balloonfair in Staphorst vindt dit jaar plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli. En is gratis toegankelijk voor bezoekers. Tijdens de 7e editie staan tientallen luchtballonnen centraal en kunnen bezoekers het spektakel vanaf het terrein bekijken. Daarnaast biedt de organisatie opnieuw de mogelijkheid om zelf een ballonvaart te maken.
0: Andries, dankjewel. En dan moet ik wel mijn microfoon openzetten. Ik weet niet wat ik nou weer in één keer weer heb. Jongen, laten we maar gauw het weer doen. Vanavond, vannacht blijft het onstuimig. Er staat een harde wind en af en toe trekt er nog een kleine bui over. Daarbij koelt het af naar zo'n 8 graden. Tussen de buien door bij daglicht nog wel kans op een klein zonnetje. Morgen verandert er weinig met dit weerbeeld. Opnieuw veel wind, kans op een spatje regen en temperatuur rond de 12 graden. Later in de week wordt het geleidelijk aan wat warmer en neemt de kans op regen ook weer een beetje af. Nou, prettig. Gaan we nu nog gewoon even fatsoenlijk een avondje maken.

0: Ah, dit vind jij leuk, hè?
1: Ja, dit vind ik top.
0: Ja, ik dacht al van, ik ga het even doen. Ik zat alleen wel een beetje te twijfelen, waren meer de goede platen van Armin van Buuren, maar dit is toch wel rock meet pop en alles wat er tussenin zit. Ook wel dance. Ja, ik ben een beetje buiten adem, want ik was even eten aan het opwarmen, maar...
1: Jij moest even heel hard rennen.
0: Nou, inderdaad, ja.
2: Nieuwe muziek op Vechtel FM.
0: Nou, gelukkig heb ik een plaat die bijna 5 minuten duurt als nieuwe muziek, want dat kun je ook ontdekken hier bij Vechtel FM. En wat voor nieuwe muziek? Het 25ste studioalbum. 25, ik herhaal het maar eventjes om gewoon even... Laat het even in je inwerken. Van de Rolling Stones is afgelopen week aangekondigd. 10 juli, dan gaat het album verschijnen. Foreign Tongues gaat het heten. En onder andere de oude drummer, die speelt er nog op mee. Charlie Watts. Chad Smith, die drumt er ook op mee. Van de Red Hot Chili Peppers.
1: Vet.
0: Robert Smith, nog een andere Smith van The Cure, die speelt erop mee. Steve Winwood van Valerie, die speelt erop mee. Het wordt gewoon een muzikaal pronkstuk. En ik denk dat dit een van de betere albums van 2026 gaat worden. Het zijn allemaal liedjes die een beetje zijn blijven hangen van het vorige album. Hackney Diamonds kwam in 2022 uit. Maar ja, ze zijn er dus weer met nieuw werk. Ze zijn wel ietsjes meer de autotune ingegaan. Maar ik moet wel zeggen, die nieuwe single die heeft gelijk alweer... Als je hem instart, dan is het gelijk weer Stones. Het is zo waanzinnig goed. Dit is een van de eerste singles die uit is van het album dat dus 10 juli gaat verschijnen. En dit is gewoon ouderwets Stones. Ook al zijn ze allemaal boven de 80. Het is gewoon een waanzinnige track. Eén van die singles die uit is, die heet In The Stars. En die draai ik nu voor je in de avondshow.

0: Hij is een beetje woke geworden, hè, die Bruce Springsteen. Heb je het meegekregen?
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Hij is helemaal tegen die Trump en die ICE shit. Die beste man die zit echt allemaal protestconcerten te geven en zo in één keer.
1: Ja. Nee, ik heb er ook wel wat van gezien inderdaad.
0: Maar dit was hem wel gewoon in de hoogtijdagen van het legendarische album Born in the USA. Daar stond ook geen verkeerd nummer op. Glory Days van The Boss, oftewel Bruce Springsteen in de maandagavondshow. En daarvoor de nieuwe Stones in The Stars. Wat een goed nummer is dat, zeg. Dat is echt waanzinnig dat ze dat nog steeds kunnen op hun 80ste. Hey, het is tijd voor de uitslag van de albumstrijd. Deze week had ik Douwe Bob in de muzikale boksring staan. En aan jou als luisteraar de taak... Van welk album wil jij 2 liedjes horen? Gewoon achter elkaar, hè? Het kan allemaal. Ik heb de Instabox ook even bekeken. En het was, het was aan het begin spannend. En later werd het toch wel langzaam een beetje duidelijk. Het is namelijk 67% voor het tweede album uit 2018, The Shape I'm In. Dat houdt in dat je eerst Shine gaat horen en daarachteraan het waanzinnige I Do. Samen met Jacqueline Govaert hoor je op de radio 2 keer Douwe Bob. Het kan niet beter, zou je bijna willen zeggen. Winnaar van de albumstrijd van deze uitzending.

0: ik kijk naar buiten en ik zie die bomen echt gewoon echt helemaal gewoon op de wind gewoon meegaan, een beetje meedansend. En het regent, het is hartstikke grijs. Eigenlijk zijn dit soort platen dan ook wel gewoon goed. Dit soort platen kunnen we wel makkelijk bij hebben op dit soort dagen.
1: Absoluut,
0: dat,
1: ja.
0: Dat druilige idee, weet je wel. Nou, ik kijk naar het klokkie, het zit er gewoon alweer op.
1: Dan word ik ook een beetje druilig.
0: Ja. Maar we gaan iets minder druilig afsluiten.
1: Oké. Okay.
0: Zeker, want iedere maandagavond, zo het laatste blokje, heb ik altijd gereserveerd voor een unanieme, onvervalste grote meezinger. En dat gewoon omdat je week net is begonnen, je komt net je weekend uit en je moet die dinsdag nog door, je moet die woensdag nog door, de donderdag nog door en zelfs die vrijdag, ook al is het wel hemelvaartsweek deze week, maar je moet gewoon nog heel lang tot het volgende weekend. En dan wil je gewoon even soms onvervalst meezingen. Dat wil je gewoon. Daar verlang je naar, weet je wel. En daarom heb ik dit item een beetje meegenomen van collega en vriend Jelle Hofhenk. Hij gebruikte het niet meer. En daarom dacht ik, ik neem het gewoon lekker mee. Een meezinger zo op het laatste moment van de maandagavondshow. Andries, mag ik jou bedanken?
1: Ja, nee, heel graag gedaan. Ja. Leuk om een keertje hier op de maandag te zijn. Ja, vond het gezellig.
0: Eens gelijk. Dat gaan we snel nog een keer doen. Stel ik bij deze voor. Dus dat doen we. Je bent de vrijdag natuurlijk gewoon weer.
1: Natuurlijk, ja.
0: Thank God it's Friday. En ik ben er zondag gewoon weer tussen 12 en 2 met het weekend van Vechthalve. Dus je bent nog niet van ons af als je meer van ons wil horen. Ik spreek je in ieder geval sowieso volgende week maandag weer voor een nieuwe avondshow. Maak er een fijne week van. Geniet van de rest van de programmering van Vechtal FM. En tot het volgende rondje. En over het Songfestival gesproken. Dit is nog wel zo'n meezinger die je een beetje bent vergeten zelfs. Het gaat dan over de Bobby Sox en Let It Swing.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomer. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
3: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
5: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun, anything we see on video. But they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
3: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
6: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
5: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

van Vechtal FM. Olivia Dean. En dit is nieuw Thomas Gray.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baan schaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: De hits van Vechtal FM, Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM, Nate Smith, After Midnight.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM. Nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Kristal FM. Nieuws.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van Vechtal FM.